geze por geze nav kandile girdan zereje de eyli gidiye gele o zubangi haft kuni mesir mola babi tehebu tejbuna ramusan edi du azrekir berdi ali tu zer bi keysal havsalim tamamu vazir ramusan ekte du khwazin parve qare